leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: VKW Limburg vierde gisteren een dubbel jubileum. 90-jarig bestaan en de 70ste jaarvergadering. Premier Bart De Wever kwam naar het cultuurcentrum in Hasselt. De inschrijvingen liepen nog nooit zo snel binnen, klinkt het. CEO Ruben Lemmens en voorzitter Mark Warsaw blikken vooruit. Hervormingen, economische groei en AI staan centraal. Wie schrik heeft van AI, krijgt slaag. Bij een verkeerscontrole zaterdag in Riemst, Beverst en Schoonbeek heeft de lokale politie Bihori 138 alcoholtesten afgenomen. Er werden 4 PV's opgesteld, voor onder meer het ontbreken van een verzekering, een positieve alcoholtest of het niet dragen.

0: dagen van het rijbewijs. Daarnaast kregen 12 bestuurders een onmiddellijke inning voor onder andere kale banden, gsm-gebruik achter het stuur en defecte lichten. Vandaag krijgen we zeer warm en zonnig weer in Limburg. Het kwik klimt naar 27 tot lokaal 30 graden. Uitzonderlijk warm voor eind september. Morgen blijft het eerst zacht, maar later neemt de kans op buien en onweer toe.
1: We got it together, didn't we?

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De 5 mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Hasseltse kermis heeft opnieuw een topeditie achter de rug. 9 dagen lang was het bijzonder druk op de kleine ring met naar schatting 320.000 bezoekers. Dit is de beste editie ooit, zegt schepen Rick de Hologne, enthousiast. We hadden ook ongelooflijk geluk met het weer. De verhuis naar de kleine ring werpt duidelijk vruchten af. Er stonden 149 attracties, goed voor een gevarieerd aanbod. Ook de kermisondernemers profiteerden mee, na een moeilijk jaar door de zomerhitte. 11 Limburgse boeren starten Lekker Lokaal, een eigen platform voor lokale producten. Ze reageren op de Spaanse overname van Buurderij. Het aanbod gaat van seizoensgroenten tot allergeenvrij brood, met afhaalpunten in onder meer Hasselt en Beringen. 90% van de opbrengst gaat naar de boer. Met elke euro kies je voor de lokale economie, klinkt het. Binnen 2 jaar wil het initiatief in elke Limburgse gemeente actief zijn. Vandaag krijgen we zeer warm en zonnig weer in Limburg. Het kwik klimt naar 27 tot lokaal 30 graden. Uitzonderlijk warm voor eind september. Morgen blijft het eerst zacht, maar later neemt de kans op buien en onweer toe.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

in heel Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo. It's pony time!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: En als je alleen maar het laatste stukje van deze plaat zou beluisteren, zou je denken van oei, wat een rumoerige boel is me dat wel. Maar de plaat in het begin was wel best de moeite waard. 10cc en Rubber Bullets. Welkom, hier is Espresso.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: En onze espresso-machine, of onze jingle-machine, pruttelde een beetje in het begin, maar achteraf heeft hij zich toch perfect hersteld, vond u niet? Behalve espresso en koffie, ook nog muziek hier bij Ludo in het programma. Met Aphrodite Child, met The Cats, met Mark Almond, met de Doobie Brothers en met Dana en haar sprookje.

Man, als je een laat je hart slaan en daarvoor een sprookje van Dana. En ik had daar vandaag even het weerbericht voor Limburg in de gaten gekregen. Ik heb ten eerste even mijn gsm uitgeschakeld en terug aangeschakeld om zeker te zijn dat die niet verkeerd was, dat ding. En wat blijkt? Wat blijkt? Dat de temperatuur in Limburg vandaag 28 graden wordt. Neem nou een vakantiebestemming, zoals er zoveel zijn. Adeje in Tenerife, daar wordt het vandaag 25 graden. Waarom zou je dan ook zo ver reizen, nietwaar? Om beter weer te hebben hier, in plaats van op die mooie verre vakantiebestemmingen. Maar ja, hier moet je werken en daarachter heb je meestal niks te doen. Zo simpel is dat. Waar het ook altijd goed weer is, staat het in het zuiden van Californië. Tenminste, volgens Albert Hammond.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

Sound uit Volendam van The Kids en Arie. En wat zeg ik? Ave Maria, no morrow. Ik had het over het weer zo net. Ja, inderdaad. Als je nog van het goede weer wil profiteren, moet je er vandaag van profiteren. Of morgen, dat kan het ook nog. Maar morgen is het iets of wat meer bewolkt. En ook 28 graden. En daarna gaat het pijlsnel naar omleeg en naar omlaag. 19 graden is het voor donderdag. En daarna wordt het om en bij de 20 graden. Maar goed onthouden, mensen. Het is nog altijd eind september. En vanaf aanstaande donderdag is het al oktober. Dus we hebben dus echt niets te klagen over dat weer. Waar ik wel mijn beklag over moet maken, dat is over de heren van Aphrodite Child. Zij zeggen om pakweg bijna 9:30 a.m. It's 5:00. En dat klopt niet.

Mark Elman vormde samen met David Ball het legendarische duo Soft Cell. Kennen we nog van Tainted Love. En na Soft Cell ging Mark solo verder en scoorde met deze Gene Pitney hit Something's Got a Hold of My Heart. Mark Elman, schitterende zanger, eind jaren 80. En we hadden met Effort Out of Child al een beetje psychedelic rock uit de jaren 60. En met Scream en White Room gaan we nog eentje bijvoegen uit 1968.

Lekker instrumentale van de Quits en more daarvoor in het drie luik de Doobie Brothers en de Long Train Running en met Cream en The White Room, daar begonnen we ons drie luik.

Like me. En we hadden al muziek uit de 70s, uit de 80s, uit de 90s en uit de 50s en de 60s. En hadden we al Elvis? Ik dacht het nog niet. Deze komt uit 1970. The Wonder of You.

0: La la, deuntje van Patrick Juvet en La Musica. En sinds begin van deze maand hebben we hier bij Ludo het weekend van Karen de Greve. Tussen 12 en 2 presenteert zij het weekend en dat betekent dat zij aandacht heeft voor alles wat er zowat in Limburg te gebeuren staat. Heb jij nu iets te vertellen aan ons? Heb je een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent dat je graag zou willen laten weten aan de luisteraars van Radio Ludo? Stuur het dan naar info@radioludo.be en Karen die gaat er natuurlijk aanstaande zaterdag of aanstaande zondag de nodige aandacht aangeven. En hadden wij al een beetje country? Ik dacht het niet. Tijd voor George Jones en Tammy Wynette en Crying Time.
1: Oh, it's crying.

It's the same old feeling. En je hoorde de Fortunes van begin van de jaren 70. En onze tijd voor vandaag, helaas, hij zit er alweer op. En Geert de Knut zit aan de knopjes met een beetje klamme handjes de volgende twee uur. Want het is zijn voorlaatste aflevering van de Lunchbox. Wij zijn er morgen wel terug met Espresso en alweer een uurtje leuke muziek. We laten je nu met Ray Conniff en Tico Tico. En zeggen graag tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex, dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Het is toch mooi, we beleven een heuse nazomer. En dan nog een liedje van Dean Martin erbij uit 1955 met Memories Are Made of This. 6:10, dinsdagmorgen 29 september, een hele goede morgen samen. Radio Ludo is er voor jou, wij zijn er voor jou. We hebben heel veel fijne muziek tussen nu en 12 uur. Dit is Lunchbox met Blood, Sweat and Tears onder meer. Ook Gary and the Pacemakers komen eraan en zelfs Andrea Berg. Het is de internationale dag van de voedselverspilling vandaag op 29 september. En eerst nog eens een roosje van onze noorderbuur Connie van den Bos.

29 september, dit is de internationale dag van bewustwording van voedselverlies en voedselverspilling. Op deze dag staat de wereld stil bij het enorme volume aan voedsel dat verloren gaat of verspild wordt en de impact ervan op het milieu, economie en klimaat. De dag is ingesteld door FAO en UNEP om aandacht te vragen voor oplossingen langs de hele voedselketen. Het doel is de verspilling halveren en efficiënt gebruik maken van geproduceerde voeding. Overheden, bedrijven en consumenten worden opgeroepen samen actie te ondernemen, van beleid tot gedragsverandering. Deze dag vergroot bewustzijn dat zelfs kleine inspanningen, zoals beter plannen, bewaren en hergebruiken, kunnen bijdragen aan de grote impact. De Internationale Dag van Bewustwording voor Voedselverlies en Voedselverspilling. Vandaag 29 september.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Heel eerlijk, ik vind die hit Tie a Yellow Ribbon nog altijd allermooiste van Tony Orlando en Down. Maar dit kan er ook aan tippen hoor. Knock Three Times met Dave, Baby Cortus daarvoor in Rinky Dink. We herdenken vandaag Helen Reddy op 29 september. Een Amerikaanse muzikante, maar ook filmactrice. Straks daar meer over na dit liedje van Liz Paul in Mary Ford in Vaya con Dios.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 29 september, vandaag herdenken wij de Australische zangeres, actrice en tv-persoonlijkheid Helen Reddy, die op 29 september 2020 op 78-jarige leeftijd overleed in Los Angeles. Helen Reddy groeide op in een showbiz-familie en stond al op 4-jarige leeftijd op het podium. In de jaren 70 brak ze internationaal door met hits als I Do Know How to Love Him, Delta Down, Angie Baby en vooral I Am Woman. Dat liedje uit 1972 groeide uit tot een belangrijk anthem van de vrouwenbeweging, leverde haar in 1973 een Grammy Award op. Reddy was ermee de eerste Australische artiest die een Grammy won. Ze had daarnaast ook een succesvolle carrière als actrice en tv-presentatrice en bleef op latere leeftijd sporadisch optreden. Haar krachtige stem en I Am Woman bezorgde haar een blijvende plaats in de muziekgeschiedenis. Helen Reddy herdenken wij vandaag.

I like it. Gary and the Pacemakers waren dat uit 1963 ook alweer. Lang geleden met andere woorden. Sprongetje naar de jaren 80. Dit is een pareltje uit 82 van Erin Gurvitz met Classic.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de

een huis dicht bij de kerk, van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

Unit 4 plus 2, Concrete en Clay to Plido, met de troubadour hier uit Vlaanderen, Miel Kools, daarvoor nog eens in Boer Bavo. Een hele goede voormiddag. We trekken straks eens naar Lanaken. Er is binnenkort een meditatiekring deze week nog. En nu nog eens genieten van Blood, Sweat and Tears. Dit is een pareltje.

Meditatie en boeddhisme.be stellen voor Meditatiekring Lanaken in CC Lanaken aan de Engelse Hof 10 in Lanaken. De bijeenkomsten zijn geïnspireerd op boeddhistische meditatietechnieken en hun rustige, heldere wijsheid. Samen in een groep oefenen creëert een krachtige, ondersteunende energie die je meditatie verdiept. Je zit, je ademt en je bent aanwezig bij wat er is. Het klinkt eenvoudig, maar juist daarin schuilt de kracht. Een moment om te vertragen en weer helemaal bij jezelf te komen. Het vindt plaats op donderdag 1 oktober van 8:30 tot 9:30 s'avonds. Meer informatie bij Johan Jaak op 0474-796-256. Meditatie-en-boeddhisme.be, daar vind je meer informatie ook. Meditatiekring Lanaken, donderdag 1 oktober in CC Lanaken.

0: Comme un bateau qui s'en va.
1: Ik moet nu echt gaan.
0: Comme le soleil qui se meurt.
1: Nee, ik kom niet meer terug.
0: Pour quelques larmes séchées.
1: Doe, geef nog één laatste kus.

Die waren indertijd al een beetje voor op de popmuziek van de jaren 80. Ook al was het een liedje uit 1977 van Ars Sullivan en Kiki. Et si tu pars. Dit is Radio Ludo. Goedemorgen. Cilla Black, midden in de jaren 60. Anyone who had a heart.

vind het een van de allermooiste stemmen die er ooit op muziek werden geplaatst. Die stem van Roger Whittaker. En The Last Farewell, het is alsof ik jou nu uitwijf. Ook al moet ik dat pas morgenmiddag doen, hè. Last Farewell, heel mooi. Bijna 11 uur gaan we naar 12 uur door met Lunchbox hier op dinsdag voormiddag. En Jimmy Frey, niemand weet hoeveel ik van je hou, die neemt ons mee die richting uit. Tot zometeen.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: VKW Limburg vierde gisteren een dubbel jubileum. 90-jarig bestaan en de 70ste jaarvergadering. Premier Bart De Wever kwam naar het cultuurcentrum in Hasselt. De inschrijvingen liepen nog nooit zo snel binnen, klinkt het. CEO Ruben Lemmens en voorzitter Mark Warsaw blikken vooruit. Hervormingen, economische groei en AI staan centraal. Wie schrik heeft van AI, krijgt slaag. Bij een verkeerscontrole zaterdag in Riemst, Beverst en Schoonbeek heeft de lokale politie Bihori 138 alcoholtesten afgenomen. Er werden 4 PV's opgesteld, voor onder meer het ontbreken van een verzekering, een positieve alcoholtest of het niet dragen van het rijbewijs. Daarnaast kregen 12 bestuurders een onmiddellijke inning voor onder andere kale banden, gsm-gebruik achter het stuur en defecte lichten. Vandaag krijgen we zeer warm en zonnig weer in Limburg. Het kwik klimt naar 27 tot lokaal 30 graden. Uitzonderlijk warm voor eind september. Morgen blijft het eerst zacht, maar later neemt de kans op buien en onweer toe.
4: Lunchbox. De weetjestrommel

More Than a Number in My Little Red Book met de Drifters in 1976. Ze lieten hun meest commerciële kant zien in der tijd met dit liedje. Het is 10:04 tot 12:00 nog Lunchbox op Radio Ludo. Leonard Cohen heb ik dit uur voor jou. Ook Frida Payne tot zelfs Pendulum met It's a Beautiful Day. En dat is het ook, hè. We beleven een heuse nazomer deze tijd. Heel wat weetjes, nieuwsjes en feitjes tussenin. Hier is Peggy March.

krantennieuws. Primark introduceert voor het eerst een paspop in een rolstoel genaamd Sophie, ontworpen om handbewogen rolstoelgebruikers te representeren. Ze is mede ontwikkeld door Sophie Morgan, televisiepresentatrice en pleitbezorger van inclusie. De paspop staat in 22 vlaggenschipwinkels in 9 landen en toont zowel de hoofdcollectie als de speciaal ontworpen adaptive line. Met deze zet wil Primark diversiteit vergroten en een bredere scala aan lichaamsvormen zichtbaar maken. De actie is onderdeel van een bredere inspanning om mode toegankelijker en representatiever te maken. Het past binnen de adaptieve kledinglijn met magnetische ritsen, verborgen openingen en stijlen voor zittende mensen. Primark's inspanning wordt geprezen als een mijlpaal in de high street inclusie. Het is niet zomaar een paspop, het is een symbool van vooruitgang en zichtbaarheid. Primark introduceert nu voor het eerst een paspop in een rolstoel genaamd Sophie.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Frida Payne en The Band of Gold. Dit is Radio Ludo met Connie Francis in Napoli. Daarvoor nog eens ook al een hard to find classic die wij hier in onze muziekcollectie zitten hebben. Terug de tijd in. Dag op dag vandaag 2008, 29 september, komen we dadelijk met een nieuwsfeit van toen eraan. Nu nog eens The Four Tops en Sugar Pie, Honey Bunch, I Can't Help Myself.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in, vandaag 29 september naar 2008. Toen stortte de Amerikaanse beurs in door de hypotheekcrisis. De Dow Jones verloor die dag bijna 7%, een recorddaling in punten. De crisis was veroorzaakt door risicovolle hypotheken en speculaties in de bankensector. Wereldwijd volgden faillissementen van banken en miljarden aan staatssteun. Huizenprijzen kelderden en miljoenen mensen verloren hun baan of woning. De overheden moesten ingrijpen om het financiële systeem overeind te houden. De dag wordt gezien als het dieptepunt van de wereldwijde kredietcrisis. 29 september 2008. Een escalatie van de wereldwijde financiële crisis.

Er zijn geruchten, ook in koninklijke kringen, dat Adamo indertijd een liefdesaffaire zou gehad hebben met onze toenmalige koningin, koningin Paola. Adamo, inshallah. Mooi, hè? Heel mooi. The Fabulous Four, The Beatles, The Long and Winding Road.

is een plaatje dat ik je absoluut niet wou besparen. Het is een liedje van de Marmalade met de Loving Things. Dat absoluut het daglicht mag horen en zien. Hè. Heerlijk mooi. Bijzonder muzikaal deze voormiddag. Met I'm Your Man van Leonard Cohen daarvoor nog eens. De weetjes trommel straks. Nu nog de Soul Cha-Cha. Dit is Van McCoy.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Mogen we het vandaag in de weetjestrommel eens hebben over ouder worden? Wat wist je dat ouder worden eigenlijk de enige wedstrijd is waar iedereen tegelijk wint en verliest? Naarmate je ouder wordt, heb je meer wijsheid, maar soms minder idee waar je je bril hebt gelegd bijvoorbeeld. Veel mensen zeggen dat ze met de jaren rustiger worden, behalve wanneer die afstandsbediening kwijtgeraakt is. Je begint ook ineens dingen te zeggen die je vroeger van je ouders hoorde. Sommige mensen merken dat ze langer nodig hebben om op te staan, maar minder lang om moe te worden.

Aan de andere kant krijg je wel betere verhalen om te vertellen. En het leuke is, hoe ouder je wordt, hoe minder je je aantrekt van wat anderen van je denken. Dus ouder worden is eigenlijk gewoon levelen in het spel van het leven. Winnen en verliezen, tegelijk.

I Never Promised You a Rose Garden. En dat hoeft zij mij ook niet aan te bieden, want dat prikt te veel. Ook al ruikt het natuurlijk lekker, hè? Lynn Anderson, Rose Garden. Heel mooi trouwens op de radio. Zullen we nog eens een Duitsstalig liedje bijhalen deze voormiddag? Deze dinsdag voormiddag 29 september. Eentje van Nicky.

Zeer mooi. Nicky op de radio, Duitsstalig liedje uit 1986. Bijna 12 uur, straks op de middag jouw toonaangevende retro-hits. En die draaien we de dag door voor jou. Morgenochtend de allerlaatste lunchbox. Dan houden we ermee op. Maar er komt Koen Baks vanaf 1 oktober bij jou. En dat wordt nog des te beter. Kijk, zo gaat dat nu in het leven, hè. Meisjes aan de macht, ik heb hier nog de betreurde Hilde Rens, Jasmin. Tot morgen.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het kunstwerk Irony van de overleden Russische kunstenaar Alexander Konstantinov is nu officieel voorgesteld in Nieuwerkerke. Het werk werd in 2009 gebouwd door werknemers van Europower en was tot voor kort privé-eigendom. De nieuwe trekpleister is de aanleiding voor een nieuwe wandelroute van 9,6 kilometer. De familie van de kunstenaar is tevreden dat het werk nu publiek toegankelijk is. NMBS breidt het treinaanbod in Limburg uit. Vanaf december 2026 rijden er extra vroege en late treinen tussen Hasselt, Genk en Tongeren. De eerste trein richting Genk vertrekt al om 5:02. Vanaf december 2028 komen er 2 treinen per uur tussen Hasselt en Genk. En in het weekend een extra verbinding tussen Hasselt en Leuven. Vandaag krijgen we zeer warm en zonnig weer in Limburg. Het kwik klimt naar 27 tot lokaal 30 graden. Uitzonderlijk warm voor eind september. Morgen blijft het eerst zacht, maar later neemt de kans op buien en onweer toe.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.

0: Diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Hasseltse kermis heeft opnieuw een topeditie achter de rug. 9 dagen lang was het bijzonder druk op de kleine ring, met naar schatting 320.000 bezoekers. Dit is de beste editie ooit, zegt schepen Rick de Hologne, enthousiast. We hadden ook ongelooflijk geluk met het weer. De verhuis naar de kleine ring werpt duidelijk vruchten af. Er stonden 149 attracties, goed voor een gevarieerd aanbod. Ook de kermisondernemers profiteerden mee, na een moeilijk jaar door de zomerhitte. 11 Limburgse boeren starten Lekker Lokaal, een eigen platform voor lokale producten. Ze reageren op de Spaanse overname van Buurderij. Het aanbod gaat van seizoensgroenten tot allergeenvrij brood, met afhaalpunten in onder meer Hasselt en Beringen. 90% van de opbrengst gaat naar de boer. Met elke euro kies je voor de lokale economie, klinkt het. Binnen 2 jaar wil het initiatief in elke Limburgse gemeente actief zijn. Vandaag krijgen we zeer warm en zonnig weer in Limburg. Het kwik klimt naar 27 tot lokaal 30 graden. Uitzonderlijk warm voor eind september. Morgen blijft het eerst zacht, maar later neemt de kans op buien en onweer toe.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In 19 Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dodd de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.

0: Galateertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Galateertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het kunstwerk Irony van de overleden Russische kunstenaar Alexander Konstantinov is nu officieel voorgesteld in Nieuwerkerke. Het werk werd in 2009 gebouwd door werknemers van Europower en was tot voor kort privé-eigendom. De nieuwe trekpleister is de aanleiding voor een nieuwe wandelroute van 9,6 kilometer. De familie van de kunstenaar is tevreden dat het werk nu publiek toegankelijk is. NMBS breidt het treinaanbod in Limburg uit. Vanaf december 2026 rijden er extra vroege en late treinen tussen Hasselt, Genk en Tongeren. De eerste trein richting Genk vertrekt al om 5:02. Vanaf december 2028 komen er 2 treinen per uur tussen Hasselt en Genk. En in het weekend een extra verbinding tussen Hasselt en Leuven. Vandaag krijgen we zeer warm en zonnig weer in Limburg. Het kwik klimt naar 27 tot lokaal 30 graden. Uitzonderlijk warm voor eind september. Morgen blijft het eerst zacht, maar later neemt de kans op buien en onweer toe.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw tienerjaren, alsof ze nooit zijn weg geweest. Elke dag opnieuw, hier bij Radio Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Soms betrap ik jou terwijl je voor de spiegel zit. Dan lees ik jouw gedachten en de angst voor wat je ziet. Je hand strijkt door je haren, hou dan stil bij jouw gezicht. En dan opeens, door de juiste inzicht.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Onze specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Passage.
1: Goedendag luisteraars, bij ons in de studio Frederik Steigen van Woppa. Frederik, jullie gooien uitzonderlijk de deuren open binnenkort.
2: Ja, dat klopt. Op zondag 4 oktober is onze toonzaal uitzonderlijk geopend tussen 10 en 17 uur.
1: Mm-hmm. En wat kunnen de mensen allemaal zien daar?
2: Omdat we heel veel vraag hebben naar batterijopslag en ook verwarming met airco-toestellen, doen we uitzonderlijk open, zodat de mensen onze nieuwigheden kunnen ontdekken.
1: En Frederik, wat is zowat de nieuwigheid op gebied van batterijen?
2: De slimme batterij die je ook kan opladen tijdens de minder goede zonuren, bijvoorbeeld in de avond of bij slecht weer, kan je deze opladen met een externe sturing tegen voordelige tarieven. Dat werkt via de dynamische tarieven.
1: Wanneer gaat het door?
2: Zondag 4 oktober op de Biezenakkers 15 in Riemst tussen 10 en 17 uur.
1: Bedankt Frederik en tot zondag 4 oktober.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten en dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.

al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten en dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependalen dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependalen zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurdere dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Beels toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter bij Vooruit, Con Rousseau, wil Beels weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Beels gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

gekleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.

Niemand die nog riep van op Marlene hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het aden. Het is een echte schande

nieuwe kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen. Bij elke beweging, dus lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Merci beaucoup. Vive la France.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hallo, Wolf?
2: Jouw dierenjager. Alsof ze nooit zijn weggeweest. Elke dag opnieuw. Hier

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.